je vaderen. Dan een zwaar momenten maal wie vol zetten, jong. Zet even mis, ja, in het beslis toepen. We kelen, mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo,

0: Daarom zie je, die hebben een rugbrust, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rugbrust, die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jok.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Momenten maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

mooie fik. Dat je veel vergis ik niet. 2-3 liter afgepompt, je waard en dan nog meer. Dat mach ma jetzt 2-mal die Stund. Mittags fresse, schlaf